skra en dunne slakken murket en hargen bucht en hirgen squa pas slakken dunne flackert en splakken deer en splakken koor net splakken dunne.